0: Yeah, everybody's doing the Bum Bosh Boogie, Country Hillbilly Boogie. En de 40e aanvang van 40e jaren in deze tijd waarin de Hillbilly Country Boogie muziek eindeutig ook vroeger pre-rockabilly invloeden te horen. In die laatste twee wochen hebben we weer voornamelijk opzichtelijk underground hillbilly en rockabilly gespeeld als New Jersey, in het bijzonder als New York, gelegen neben New York City en ook Jersey City. Inclusief daarbij ook enige platten van de Warren Brothers met Shorty en Smokey Warren. Zum bijspiel, laatste wochen hebben we ook de Jersey Central Special gespeeld van Smokey Warren. Niet wijd entfernt van de Hillbilly Underground scene in Jersey, waar ook de Hillbilly scene in Philadelphia, waar ook Bill Haley en de 40er aan van 50er jaren is aangevangen. Inclusief daarbij ook natuurlijk de Jukebox Cannonball of Essex Records. Nog een stufe älter is die nächste platte, want is ook ähnlich verwant met de Jersey Special van de Warren Brothers. Want de grede jetzt über Jesse Rogers aus den Philadelphia Hillbilly Scene, 40er jaar. Jesse Rogers en de Jukebox Cannonball.
1: All aboard for the Jukebox Cannonball.

rampen, stampen en bobben around. Tommy Ridgely waren dat met Earl Down Boogie of Imperial Records uit de jaren 1949. Uit de New Orleans, Louisiana R&B scene. Zijn de grootste hit recording qua de maals in die funstige jaren overigens zijn intro. Een boogie intro, namelijk Jam Up van Tommy Ridgely. Oké, right the gates of Rhythm Bump Records. How are you here? Cherry Casino and the Gamblers and Hospital Blues.

The train is rolling down the track. The Rockabilly Trio, Johnny Burnett, Dorsey Burnett en Paul Burson. Met The Train is Kept Rolling. Een original, natuurlijk van Tiny Bratcha. Oké, de totale collector item sammler rariteit. Heute in deze Rocking 50s zendung is een Rockabilly Rarity van Romeo Sullivan en The Serenade. Damals in die 50er jaren veröffentlicht op dat kleine lokale top-notch label. Romeo Sullivan en Haunting Rhythm. Een fantastic rhythm.

Aus dem Jahre 1955 war das LMA Marsh mit When Boy Kiss Girl, It's Love. Damals veröffentlicht in 55 auf Capitol Records aan de West Coast in L.A. LMA Marsh had in 1942 ihre grootste hit recording met de Cow Cow Boogie, ook op Capitol. En dat was übrigens, ik ben me jetzt niet 100% sicher, maar dat was überhaupt die allereerste platte op Capitol. Een plattenlabel dat zich in laufe der 40er jaren weiterentwickelt richting een grote major. Oké. We gaan hier terug richting de regionale Texanische rockabilly scene in de gegend rond San Antonio. Of de Sarge label van de producer Charlie Fitch, Lublin, Texas. Nou, we hebben hier Eddie Dugas, Strange Kind Feeling.

Yeah, put the nickel in the jukebox and bopping and swinging around. Okay, Teddy Rich war das. Van de Rhythm and Blues. In die 50er jaren gaan we jetzt richting de actuele Europese rockabilly scene. Hier zijn de Tennessee Boys uit Portugal.

That's it! Real Mad Rash Stuff from the 50s! Tune Waywarders met Little Boogie Ding Dong! Okay, Ride the Gates met een Rhythm and Blues Klassiker! House National 54! Die allereerste originale fasson gaan we jetzt hier van Shake, Rattle and Roll! Of Atlantic Records van Big Duke Turner, Rose Gates!